0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle

0: verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu, met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed, Wibra.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.

0: Inc.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
6: Welkom, dit is Kink Distortion.

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her breath.

0: Hey, ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Strikt. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt. Renew.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: King. Distortion.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
4: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Waarmee?
4: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
23: King Distortion.

0: Distortion.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Zeevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
10: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.

0: Distortion.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
15: ANWB en gaan.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Oranje fans opgelet. KPN.

0: ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Kink Distortion.

0: altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt. Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: watch yourself. You wanna know what Zeus said to Narcissist? You better watch yourself.
1: Kink. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Kink. Kink Distortion.

0: Weekend.
1: King Distortion.
0: King. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis... Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Ook bij Plus. Plus Sparrips 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Ja!

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

de huiskamer van Studio Jotem. Dit is Live en Puur, het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. En nog een weekje en dan hoor je ons vanaf Jera on Air. Maar tot die tijd zijn we nog even in de huiskamer van onze vertrouwde studio. En vanmiddag hebben we weer een band staan en wat voor eentje. Anders dan hun naam doet vermoeden, zullen ze een lekkere bak herrie door jullie speakers laten knallen. En verder gaan we uiteraard weer even een paar festival langs. Heeft Jelle een lekkere go uitgezocht en heb ik weer een weetje waarvan je nog niet weet of je er iets aan hebt. Maar voor nu doorbreken we eerst de stilte van vandaag. Hier is Devon to Death.

0: Zo dan, iedereen wakker?
1: Volgens mij wel.
0: Gods kleren, wat lekker. Hey, Devin to Death hier vanavond, vanmiddag in de uitzending. Het voelt als avond. En iets is heel erg aan het zoomen, hoor ik.
1: Ja, ik hoor ook een hele harde zoom in mijn oren. Maar
0: is het erbij? Is het? Ik weet het niet. Wacht.
1: Nou, we gaan het vanzelf merken.
0: We gaan gewoon even wat... bingo, het was mijn oplader. Sorry. iets over vijf op donderdagmiddag. Dat betekent live en puur hier rechtstreeks vanuit de woonkamer van Studio Jotem. En we hebben weer lekker een band erbij. En wat voor.
1: En daar ben ik echt heel erg blij mee.
0: Ja, nee, zeker. En ze hebben natuurlijk ook een hele berg aan muziek meegenomen. En ik word er ook heel erg blij van.
1: Ja, maar de eerste die komt van jou vandaan.
0: De eerste komt van mij vandaan. Oh ja, inderdaad. Maar ik had gewoon eventjes überhaupt over de lijst die we vandaag allemaal hebben. Want dat smullen.
1: Ik word er ook heel erg gelukkig van.
0: Daarom. En de band die komt ook nog terug voor 3 sets. En wat praatjes tussendoor. Maar inderdaad, we gaan meteen aftrappen met een gloednieuwe release van een Nederlandse band. Uit Zeeland om precies te zijn. Ik heb ze een paar weken geleden zelfs nog gezien in Alkmaar.
1: Oh.
0: Dit is Inherited met het nummer Inherited.

0: Ja, dat was Inherited and Inherited, waar ze echt een flink statement neerzetten met een onwijs vet nummer. En de heren van Death and to Death hebben net ook even een goed statement neerzetten door onze uitzending op een hele vette manier te openen. Thanks heren daarvoor.
1: Yes.
0: Maar voor de luisteraars thuis, kunnen jullie even voorstellen zodat ze ook weten wie er überhaupt bij ons in de studio zijn vandaag?
2: What's up, it's Death and to Death. Ik ben Arend, vocalist.
3: Dylan, gitarist.
4: Ik ben Jim, de drummer.
5: Ik ben Olaf, de bassist.
6: Ik ben Pieter, gitarist.
2: Wij zijn een hardcore band uit Leeuwarden.
0: Helemaal uit het Hoge Noorden. En
2: yes.
0: Eindelijk komt er weer echt een hele hub samen qua muziek.
2: Zeker, dikke shout-out naar Inherited trouwens. Wat een banger.
0: Ja, dat doen ze echt goed inderdaad. Maar jullie ook. En kunnen jullie heel eventjes kort iets vertellen over hoe jullie bij elkaar gekomen zijn en wat jullie heeft gedreven om deze muziek te maken?
5: Nou, het was eerst zo dat ik met Dylan in een band Cletus zat. En toen hadden we heel lang geen drummer en toen hadden we niks te doen. En toen zeiden we van, hey, we willen ook nog steeds een hardcore project doen. Dus toen werd het een soort van side project tijdens corona. En toen gingen we eerst een beetje nummers schrijven. En toen uiteindelijk kwam Jim er vrij snel bij, onze drummer.
3: En toen ik ken Jim van een ander project. En toen zei ik, Jim, kom met ons drummen. En maar hij wilde niet Cletus drummen. Dus toen werd het...
4: te moeilijk.
5: Ja, toen hadden we al een paar vocalisten geprobeerd. Niemand kwam opdagen en met eentje werkte het niet echt. En toen uiteindelijk hebben we Arend gevraagd en toen zijn we serieus dingen gaan doen, omdat we eind 2023 zeiden van nu gaan we er wel echt iets serieus mee doen. Dat.
0: En sindsdien hebben jullie al best wel wat gedaan, want jullie hebben al op Jera gestaan. Jullie hebben al een paar hele andere vette shows gedaan. Dus ja, ik ben heel erg blij met hetgeen wat jullie in het Nederlandse landschap weten mee te brengen in ieder geval.
2: Ja, dankjewel.
0: En jullie gaan straks voor ons in ieder geval 3 volledige sets spelen. Waar volgens mij ook nog een hele leuke verrassing aan zit te komen voor ons en voor iedereen thuis.
2: Oeh.
0: Maar daar gaan we het straks over hebben. Want jullie hebben een hele vette lijst meegenomen wat Jelle net al noemde. En onder andere Lifesick zit ertussen. Een band die waar we de eer hebben gehad om ze een keertje te mogen interviewen. Hele toffe gasten uit Denemarken. Ook onwijs vet hoe ze on stage staan. En ik denk dat we maar moeten gaan luisteren. Is in ieder geval Idolizing.
4: En let op die eerste riff vooral.
2: Zo vies. Oh.

0: Nou, maar zijn we alweer aan de eerste set van Devon to Dead gekomen. En wat een onwijs vette set hebben ze weten neer te zetten, zeg. Zo, de tandjes.
1: Ah, lekker.
0: Ik ben heel erg blij hiermee in ieder geval. En gelukkig komen ze straks nog voor twee volledige sets nog bij
2: wishful
0: ons terug.
2: Wishful thinking.
0: Ja, zeker wishful thinking inderdaad. En zometeen babbelen we ook nog eventjes verder met ze. Ja, zoals gezegd, babbelen we gelijk even verder met ze. En we hebben vlak voordat we naar de boodschappen moeten, zometeen ook nog eventjes een heel vet nummer. Wat Jelle vorige week ook in de lijst gezet. Maar daar zometeen over meer. Want heren, jullie hebben net een hele lekkere set weten te spelen. En jullie hebben ook een enorme bak aan live ervaring. Ondanks dat jullie pas eigenlijk sinds 2023 bezig zijn. Wat is tot nu toe jullie meest favoriete show geweest waar jullie hebben gestaan?
3: Dat verschilt echt enorm voor mij. Ik weet nog dat we in Groningen hebben gespeeld en Vera. Vera vind ik een hele coole venue zelf. We stonden daar gewoon in de kelder. Het was super heet. Waarom mijn vrienden van mij daar die ook gewoon de teksten voor de eerste keer meeblerden. Dus dat was voor mij wel een heel mooi moment. Maar ja, dat verschilt echt. We hebben in Tsjechië gespeeld op Fightfest. Vond ik ook een hele toffe.
4: Mag ik daar iets over vertellen?
3: Natuurlijk mag dat. Nice.
4: Wij waren in Tsjechië met z'n allen. Vet leuk, vet gezellig. Wij zochten iets om te eten, dus we gingen daar de stad even in.
3: Oh ja.
4: Uiteindelijk hadden we een pizzatentje gevonden. En ze waren al aan het sluiten, leek het wel. En we voelden ons een beetje bezwaard van, hebben ze nog wel zin in ons? Willen ze ons nog wel hebben? Maar wij gewoon naar binnen even vragen van, hey, hebben jullie nog pizza's? En het was wel even moeilijk, we hadden niet zoveel keuze meer, maar ze hadden wel een plekje voor ons. Gaan we dus zitten, we krijgen echt de beste pizza's ooit. En uiteindelijk draaien ze ineens super hard gewoon over de restaurantspeakers. Goedelax.
3: Oh, helemaal stuk. Ik dacht ook dat vrienden van ons dat gewoon op een box hadden aangezet. Dus ik weet nog dat ik vet boos ervan opstond. Van, yo, doe die speaker nou even uit, man. Het was al volgens mij moeilijk dat we hier mochten eten.
5: Vond de oude man niet chill. De oude man vond het niet chill. Nee, die oude tijden nog van voor de val van de muur had meegemaakt. Die was het er niet mee eens met al dat gedonder.
2: Ja. Ook lekker Goedelax tijdens je eten.
3: Dan waren het gewoon de lui van het restaurant. Die hadden dat gewoon op de speakers opgezet. Die dachten, oh, dit zijn vast metalheads.
5: Tsjechische trots, hè?
3: Ja, zeker.
2: Ja, when in Czech. Dus ja. Nee, dat vind ik een hele mooie inderdaad. En Hanne zei het net al, net voor de boodschappen nog eventjes een nieuwe release die ik eigenlijk vorige week mee had. Maar geniet ervan, dit is Words of Contempt met de goede vraag, who put the peanut butter in the fridge?
3: Let's go.

0: Ja, er is zeker een heleboel aan de hand. Want Pinkpop is alweer begonnen. Niet op Pinksteren, zoals je zou verwachten. Maar vandaag eerst avond en zaterdag kan je dan nog genieten van Hang Youth. Als een van de weinige ook nog wel wat hardere bands die er staat.
1: Ja, en ik vind het nog steeds een bijzonder iets dat het niet tegelijk valt meer met Pinksteren. Zo, ik ben even afgeleid hier door een... Je wordt met kabeltjes gegoogeld hier zo.
0: Ja. Nee, dus genoeg andere leuke dingetjes om te zien. Maar qua harde band valt het een beetje tegen.
1: Ja, daarvoor kunnen we gelukkig nog een hoop andere festivals terecht.
0: Dat
1: maar...
0: is zeker waar. Dan komen we straks nog wel eventjes. Want we zijn nu nog hier aan tafel weer met de heren van Death to Death. Even de open deur om maar in te trappen. Wat zijn een beetje jullie voorbeelden qua bands? We hebben natuurlijk een aantal in de lijst staan die ik ook al wel qua geluid goed kan linken.
2: Nils, Incendiary, End, Hauser,
3: Slayer.
2: Pantera.
3: Verschilt toch al wat, ja.
0: Ja, nee, maar dat op zich ook wel weer lekker inderdaad. Want,
4: Blink 182, dat soort bands.
0: Oh, dat is heel belangrijk.
3: Have Heart.
0: Kijk.
5: Lamb of God.
3: Converge.
5: Lamb of God.
0: Godsam, we gaan alle kanten op. Nog iemand ska erbij? Of,
3: Zeker geen ska.
0: Ook hartstikke leuk. Maar hoe gaat het een beetje met jullie schrijfproces dan? Want is het gewoon één iemand die vooral de spullen schrijft? Of, de mic wordt nu heel tactisch al aan één iemand gegeven.
5: Qua riffs en dergelijke zijn Olaf en ik vooral verantwoordelijk over het algemeen. Mm-hmm. Dat eerste album van ons is echt een mengelmoes van samen riffjes schrijven, niet te moeilijk, flesje bier erbij en gewoon verstand op nul en maar gewoon gaan. Mm-hmm. Dat kun je ook wel een beetje terughoren aan de simpliciteit die er ook in zit. En gewoon riffjes aan elkaar geplakt eigenlijk. Korte nummertjes. De Top Dog is daar dan weer wat verder ingegaan. Als in iets meer over nagedacht. Ook qua sound. Mm-hmm. Maar welke kant willen we op? Qua riffjes. En die eerste plaat was ook al geschreven. Instrumentaal. Voordat überhaupt Jim... iets te zeggen had in de band qua drums.
4: Toen was ik er nog niet eens bij, toch?
5: Nee, de meeste nummers waren al qua riffs geschreven. Ja. En Arend die was nog helemaal niet in de picture. Dus Arend die moest toen ook in een hele korte tijd alle lyrics nog even snel schrijven. Want we moesten een album uitbrengen. En bij Top Dog, onze losse single die daarna kwam, is dat dus anders gegaan. Er waren wel lyrics en dat schrijfproces meer gezamenlijk gegaan. En daarna de EP Malefactor zijn heel veel riffs die van mij gekomen zijn. Met heel veel input van Olaf. Ook wel riffs van Olaf die daar weer bij zitten, samen zitten. Olaf die dan weer kritiek op het arrangement leverde. Dat ik dat weer toepaste en dan weer de riffs wat aanpaste. En Arend die daar dan weer zijn zegje overheen deed. En ook letterlijk zijn vocals overheen deed. En die laatste dubbelsingle die we hebben uitgebracht. Nang at the Flash en Concrete Cracks. Zijn echt full-on Olaf riffs.
2: Met een paar riffjes van Arend.
5: Met een paar riffjes van Arend, inderdaad. Ja, heel af en toe dan doet Arend nog wel eens wat simpele riffjes. En dan kunnen we die erbij doen.
6: Ik moet ook wel zeggen dat het eerste album voelde ook wel een beetje als een soort van rite of passage. Zo van, we hebben 2 maanden. Welkom, leuk dat je er bent. Schrijf maar wat. En...
0: Een succes ermee.
6: Ja.
1: Oh. Het is heel goed uitgekomen in ieder geval.
0: Dat sowieso inderdaad. Een van de dingen die volgens mij net ook genoemd werd. Slayer is een van de voorbeeldbands. En die stond ook in jullie lijst. Die jullie hebben doorgestuurd. Dit is Killing Fields.

Ja, en dat was net Slayer met Killing Fields. En ondertussen staan de heren van Death to Death alweer klaar voor de tweede volledige set. Ga er goed voor zitten, want hier zijn ze.

0: shout-out naar Keurslifter.
1: Zo. Hè, lekker. Ik word hier blij van.
2: Ik ook. En gelukkig kom ik straks nog terug van een hele derde set.
1: Ja, zeker wel. Maar dit is toch een heerlijke manier om gewoon alvast even naar het weekend toe te kijken.
2: Oh, dat sowieso.
1: Oh, want sommige mensen die werken wel op vrijdag.
2: Ja, ik dus.
1: Oh, dat moet ook gebeuren. Maar hierdoor krijg je weer eventjes frisse zin, frisse moed om nog even die laatste dag door te knallen.
2: Oh, dat zeer zeker.
1: En inderdaad. Dan lekker het weekend in. En dan kunnen we ook weer vooruitkijken naar een aantal festivaldingetjes. Dus. Maar goed, daarover straks nog meer. Want de band die had zelf ook een goed gevulde lijst met verzoeknummers meegenomen. Waaronder ook Nederlandse band, namelijk Hauser in Harmony.

0: ook al zo'n lekkere band, Hanser met In Harmony net. En heren, ja, jullie hebben zometeen in ieder geval nog gelukkig een hele volledige set te gaan voor ons. En daar kijken we heel erg naar uit. Wat staat voor jullie de komende tijd te wachten? Wat gaan jullie doen? Wat zijn jullie plannen voor de zomer?
1: Nou, we gaan naar Slovenië.
2: Dominator.
1: Daar Vet. Hebben we nog een show. Daar hebben we heel erg veel zin in. We hebben op 4 juli spelen we nog op, het heet SOA, Sirhuizen Open Air. Dat is in Friesland, dat is een festival, metal festival. En we spelen op 5 juli in het voorprogramma van Agnostic Front in Baruch, Rotterdam. En daar hebben we ook heel veel zin in.
2: Heel vervelend.
1: En ja, volgens mij verderop in de zomer. Ik weet het niet precies. Ik weet het nooit precies. Dat moet onze boeken maar zeggen.
3: Sian Bellevin.
1: Ja.
0: Nee, maar dat betekent in ieder geval dat er een behoorlijk vette zomer voor jullie aan zit te komen. En hoe zijn jullie überhaupt in Slovenië terechtgekomen? Wat is daar het verhaal achter?
3: Met de auto.
0: Ja, cool.
4: Nou, vorig jaar was ik invalgitarist bij Insurrection. Pieter, onze live gitarist, is de bassist en zanger van de band Insurrection uit Friesland. Ze hadden een invalgitarist nodig. Ik viel bij hun in. Zij zeggen, wij spelen in Slovenië. Ga je mee? Ik zeg, ja, dat doe ik. Dus van tevoren werd ook gezegd, oh trouwens, je kan daar een merchpakketje inleveren, cd-pakketje, je inschrijven en wie weet word je uitgekozen voor volgend jaar.
3: Dat doen ze daar wel vaker dus, met festivals.
4: Dat doen ze daar inderdaad, dat is best wel vet. Je moet daar aanwezig zijn, fysiek, om iets in te leveren. En dan checken ze alles en iedereen die ze binnenkrijgen en dan gaan ze een paar bands boeken daarvan.
5: Dank je Dylan.
4: Dus dank je Insurrection.
0: Lekker bezig.
3: Ja, goed bezig inderdaad en een leuke plek om ook te spelen. We gaan weer eventjes door met een van jullie verzoeknummertjes. Die eentje die mij ook al meteen aansprak, die Yosemite in Black met Kitsch. En check hem vooral ook op YouTube.

0: dat was Kish van Yosemite in Black. En ondertussen... Ja, dat was eventjes het sweepje wat er tussendoor kwam. Maar heren, ik neem aan dat jullie ook het een en ander aan merch hebben. Maar ik ben benieuwd, als jullie nu ter plekke een nieuw merch item zouden mogen bedenken, wat jullie zouden willen toevoegen. Het mag zo gek zijn als jullie maar willen. Wat zouden jullie dan als merch willen hebben om weg te kunnen geven?
1: Sokken. Hooligan sjaaltjes.
2: Mooi petje.
3: Bodywarmer.
4: Jullie zeggen echt al het neten al gewoon, al het vette. Ik heb geen idee.
5: Waarom geen oordoppen?
1: Tokebags.
4: Ja.
1: Death into death, hè?
4: Ja,
1: als je nou eens uit, ga je gewoon dood.
4: Windbreakers. Windbreakers.
2: Yo. Oeh, die oldschool windbreakers.
4: Dat zou ik vet vinden.
3: Ik kan ook gewoon Olaf verkopen.
4: Olaf verkopen. Maar dan heb je geen richtjes meer.
3: Die willen we niet kwijt, man.
0: Hey, maar dat betekent dat we wellicht in de toekomst andere merch items kunnen gaan verwachten.
2: Nee, een andere gitarist.
4: Bassist.
2: Bassist, sorry.
0: Ik denk, de rest gaan we straks vandaag bespreken. We gaan heel erg gauw door voordat we naar de boodschappen moeten. Er staat nog één nummer van jullie in en dat is Rotten Sound met The Effects. If we can't live in peace, then let's die.

0: Distortion.
1: Ja, dat was net Canvas met Why I Hate. Een van de bands die op Jera staan, waar wij lekker volgende week gewoon vol overgaan voor onze ridershows mogen gaan maken. En daar kijk ik echt zo ontzettend uit.
2: Ja, nee, over precies een week dan hebben we de eerste opname er al op zitten.
1: Ja, en dan horen jullie ons letterlijk na de uitzending volgende week, kunnen jullie ons gelijk op Jera horen.
2: Oeh, het wordt volle bak aan live en puur op King Distortion volgende week.
1: Zeker. Hey, en het is natuurlijk ook weer even tijd voor mijn weetje van de week. En ik heb net heel even gecheckt hoe oud de band eigenlijk is qua leeftijd, qua bandleden. En voor een deel van de bandleden gaat dit langzaamaan al gelden. En voor een deel nog niet.
2: Oh god.
1: Voor ons geldt het al helaas wel even een tijdje.
2: Terugtrekkende haarlijn?
1: Ik denk niet dat ik daar heel erg last van heb. Maar waar het over gaat... Het festivalseizoen is natuurlijk echt lekker in volle gang. En ook op Jera, waar wij volgende week staan, is een hele vette camping aanwezig, wat vol gezelligheid is. En een aantal van de mensen die op festivals komen, die kiezen nog steeds heel erg bewust voor de campings. En dat met goede reden, omdat ze, ja, ik zie Jelly hiernaast mijn neus gunnen. Maar die kiezen ervoor om nog wel lekker naar de camping te gaan. Omdat het een gewoon de volledige festivalervaring is. 24 uur lang volledig ondergedompeld erin zijn. En gewoon lekker doorgaan. Maar er is een onderzoek gedaan waar naar voren komt dat er een sweet spot zit tussen het moment dat je uiteindelijk toch maar niet meer kiest voor die camping. En gaat voor een beetje luxe, een lekker bedje, fijne hotelkamer of eventueel een centerparks huisje waar je iets meer rust hebt. En dat kantelpunt zit ongeveer vanaf een jaar of 32, 33. Omdat je dan meestal een vaste baan hebt, net wat meer te besteden hebt. En je hebt wat meer aan je nachtrust. Omdat je vaak een kater beleeft als 2 dagen in plaats van 1 dag. En die rug, ja, dat wordt toch wel een dingetje.
2: Ik heb nu al last van mijn rug.
1: Dat doe je goed, Jelle. Ja. Goede voorbereiding.
2: God.
1: En dus de sweet spot zit ergens tussen de 32 en 34. En dan is het tijd voor een hotel.
2: Ja, wij doen gewoon lekker een B&B'tje volgende week.
1: Ik heb een luxe hotelkamer
2: goed
1: voor mezelf
2: bezig,
1: geboekt.
2: Goed bezig.
1: Mijn eigen verjaardagscadeautje is dat.
2: Ja, nou, feestje bij jou.
1: Jullie zijn van harte welkom allemaal. Denk ik.
2: Jullie horen het, luisteraars. Jullie krijgen straks de details van het hotel van Hanne en de kamer.
1: En voor nu...
2: Hanne zorgt voor taart.
1: Ja, hey, kom op. Het is mijn verjaardag. Dit keer ga ik een keertje niks doen. Ik ga door naar het volgende. Maar nu zit ik even te twijfelen of dit ook Jera was of dat we iets anders erin hadden gegooid.
2: Nee, dit is Hyperfest.
1: Ah, ja.
2: Een band die ik de laatste tijd meerdere keren bij mij langs zie en hoor komen. Dit is False Reality met Mirror.

0: Ja, Mirrors van False Reality op Hyperfest te zien. En straks ook nog even een ander plaatje van Hyperfest. Nou, dat houden we nog eventjes in het midden welke dat gaat zijn. Want heren, jullie sloten net af het vorige setje met Gnawing at the Flesh. En dat is een van de nummers van jullie laatste release.
1: Klopt.
0: Die begin mei uit is gekomen.
1: Midden mei, 16 mei.
2: Ja, 16
0: mei. Kijk, 16 mei, top. En die is best wel anders dan... Nee, we hadden het straks even over dat de eerste plaat was echt veel korte nummers. Maar dit zijn twee nummers waarvan eentje, Concrete Cracks, dik 7 minuten duurt. Is dat gewoon alles wat jullie eigenlijk allemaal als losse nummers wilden doen? Gewoon bij elkaar?
1: Nee,
0: of?
1: Nee, kijk, dat is echt hoe het schrijfproces eerst ging. Dat we heel veel dingen bij elkaar plakten en dat we dachten, oh, dit en dat werkte daar niet van. Alleen, maar later zijn we echt, ja, zoals we al zeiden, meer gaan nadenken over onze nummers. Maar het feit dat we zo'n lang nummer hebben, ik weet niet, het kwam voort uit nummers zoals They Come Crawling Back van Nails. Hele lange, logge slowburners. Het is gewoon een ode aan de slowburner. Want het is tegenwoordig... Jim zei iets heel vets. TikTok, hardcore. Heel veel riffs achter elkaar, heel snel. Maar als je wegloopt van de show, herinner je je dan nog een riff?
3: Mm-hmm.
1: Nee, niet zo vaak. En dat is een ervaring. Dat is heel vet. Ik vind dat zelf ook vet. Maar ik vind slowburners ook vet, waarbij heel veel wordt opgebouwd. En het uiteindelijk... gevoelsmatig een beetje onder je huid gaat zitten. En dat is wat Concrete Cracks is. Ode aan de slowburner. Neem ook eens de tijd, band, voor nummers en riffjes om ze te laten ademen.
0: Ja, dat vind ik een goed statement, inderdaad. Ja. Spelen jullie hem ook wel eens live?
1: We hebben hem nu 2 keer live gespeeld. We hebben hem niet in deze setlist opgenomen, omdat het zo'n lang nummer is. En ook, misschien ging dat alleen over de verzoekjes, maar het is gewoon een te lang nummer. Misschien...
3: Of dus jullie komen volgend jaar een keer terug en neem hem dan mee als één volledige set.
0: Ja, dat kan ook gewoon.
2: En zo konden we meer spelen. Op deze manier ook.
0: Ja, dat is ook wel weer zo inderdaad. Ja, want jullie mogen zo alweer. Maar niet voordat we nog één van jullie verzoeknummers erin hebben gedaan. Dit is Love Let Me Die van Ant.
1: Yes.

Ja, en voor het laatste setje helaas staan ze al toch wel weer klaar. En volgens mij beginnen ze met een hartstikke lekker speciaaltje. Dus hier zijn ze weer, Death to Death.

0: wij zijn wel weer aan het einde van de sets van Devin to Dead gekomen.
1: En ik wat wil was meer.
0: Ik wil ook meer. Heel erg graag zelfs. Dus wat mij betreft kom lekker volgend jaar nog een keertje terug bij ons. Maar nu gaan we heel snel door naar het volgende nummer. Want we lopen een klein beetje uit de tijd. Die is niet van Nils met Savage Intolerance. MUZIEK

Ja, Nails. Wat een band is dat toch? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, wat ook toch, waar ik ook een klein beetje zelf trots op ben. Ik heb iets van een half jaar geleden heb ik de band Voetbalhead meegenomen. Mm-hmm. En toen al gezegd van, nou, dit kan nog wel eens wat zijn wat je gewoon komende zomer meerdere keren langs gaat zien komen. En inderdaad, ze staan op Iberfest. En ze staan dus ook gewoon, kwam ik ineens achter, in Eindhoven in Café de Jack. Volgende week vrijdag 3 juli samen met het Nederlandse B-Line. En dat wordt denk ik ook wel een leuk feestje. Ik kan er zelf helaas niet bij zijn, maar hier is in ieder geval Voetbalhead met Used to Be.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden oorwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week heb ik een band bij me, ja, die ik al sinds hun oprichting in 2012 echt wel volg en ook hoge ogen scoort bij mij. Dit heeft deels mee te maken dat een aantal leden ook in een aantal andere hele vette bands zitten of zaten. Ik noem bijvoorbeeld de zanger die vanuit Municipal Waste komt en de drummer die vroeger een aantal geniale albums van Darkest Hour heeft ingedrumd. En ja, hiermee kan je de band dan ook best wel bestempelen als een soort van crossover thrash supergroep. Want ja, die leden hebben echt al een bak en ervaring in menig andere band mee. En het is al een tijdje erg stil geweest rondom de band. Vooral nadat ze in 2020 de bassist uit de band hebben gezet vanwege vermeend seksueel overschrijdend gedrag. Ja, en er werd verder ook niet meer live gespeeld en ook niks uitgebracht. Totdat er ineens eind vorig jaar een bericht naar buiten kwam dat er een soort van comeback show aan zat te komen. En wat blijkt nu, daar blijft het ook gewoon niet bij. Want deze zomer toeren de heren door Amerika samen met Machine Head en Killswitch Engage. Ook niet de kleinste jongens natuurlijk. En als kers op de taart werd er 9 juni nog een volledig nieuwe EP uitgebracht. Deze EP draagt de naam Demonetization en telt 6 nummers die in iets meer dan 10 minuten op je af worden gevuurd. En verwacht niet heel veel nieuws, maar gewoon wat je van de heren kan verwachten. Dikke, morsende thrash en ik vreet het op als zoete koek. Wat heerlijk. Dus maak wat ruimte voor jezelf, doe rek- en strek oefeningen en ga los. Want deze week is mijn gevonden oorwerp Iron Reagan met Turning Green.

0: Ja, dat was Iron Reagan met Turning Green. Ondertussen sloop ik hier de studio een klein beetje.
1: Ja, lekker weer.
0: Ja, ik weet niet wat het is. Een beetje rebels vandaag.
1: Oh god, mijn toch.
0: Hey, we hebben het vlak voor de reclame, we het kort ook even over iets gehad wat we nog niet in de uitzending besproken. Want vorig jaar is er een klein beetje controverse rondom jullie geweest. Wat jullie volgens mij wel heel erg goed hebben weten af te ketsen. En ik ben heel erg benieuwd. Kunnen jullie er zelf iets meer over vertellen wat het is en ook waarom dit zo is gegaan? Ja, ik probeer op het plaatje.
2: Ja. Het. Nou ja, het hele EP Malefactor. De naam zegt het al een beetje, Malefactor, van malicious, weet je wel. Het gaat heel erg over machtsmisbruik, verschillende levels, maar ook over misbruik van vrouwen. Wat tegenwoordig je ook steeds vaker ziet en steeds veel meer hoort over. Dus onze aanpak was eigenlijk een beetje een in-your-face approach.
0: Mm-hmm.
2: Dus nou, ik snap de verwarring soms ook wel als mensen dan langs onze merchtafel lopen en denken van, oh, is dat nou weer een gek plaatje? Of dat stickers van ons ergens af worden gehaald in bepaalde buurten, zeg maar. Maar we wouden het gewoon een beetje in je gezicht drukken. Met, dat het, hoe leg je dat uit, zeg maar? Gewoon,
3: Niet zo voor wegkijken.
2: Precies.
3: Of zo. Dat is het hele punt erachter. Aan de ene kant verbaast het me ook weer op een bepaalde manier. Want hardcore covers, metal covers zijn altijd heel erg... luguber, morbide en nu was het ineens een ding. Maar ja, je ziet toch dat heel veel mensen begrijpen het niet. Dus die begonnen ook met Andrew Tate-typetjes te noemen en zo. Dat ze zeiden,
4: maar dat waren wel de Karins van Friesland.
3: Dat waren de Karins van Friesland. Maar het gaat erom dat er niet van wegkijken. Dit is wat er gebeurt. Er wordt ontzettend veel, ook nog bij shows, wordt er aan vrouwen gezeten, ongevraagd. Ja. Worden hele ongepaste opmerkingen worden gemaakt en handelingen. En we zijn daar echt helemaal klaar mee. En daarom hebben we het daar continu over. In ieder geval op die plaat. Corrupter gaat er specifiek over. Maar die hele plaat over machtsmisbruik en dat, ja.
0: Thanks dat jullie in ieder geval er aandacht aan besteden. En ja, de afbeelding zelf, ik vind het een... best wel een artistieke foto ook geworden. En het is inderdaad in your face. Maar jullie hebben wel echt een statement weten te maken. Waarvoor dank.
3: Ja, graag gedaan.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik denk dat we heel gauw doorgaan ook naar het volgende. Want de tijd vliegt echt voorbij
4: gaat
0: vandaag.
4: Gaat snel, joh.
0: Ik denk dat we ook nog eventjes...
5: gaan luisteren naar een hele vette nieuwe release van Nagasame. Dit is The Grinder. Hij is gisteren uitgekomen. En is het weer een verdomd lekkere track geworden.
6: Taking a close look at what's around us. There is some sort of a harmony. It is... the harmony of overwhelming and collective murder.

0: dat was de Grindr van Nakasame. Ik ben heel erg benieuwd waar de heren verder mee gaan komen in de toekomst.
1: En ondertussen hebben we nog steeds de heren van Death and to Death hier zitten. We hebben het er straks al eventjes gehad over de tourplannen en showplannen van de komende tijd. Maar ondanks dat jullie een half jaar geleden EP hebben uitgebracht en dus net ook nieuwe singles, wordt er alweer gewerkt aan nieuw materiaal? Zijn daar al plannen voor? Of mag het nog niet gezegd worden?
2: Ja, het is niet heel, heel concreet. We zijn gewoon al een beetje dingetjes aan het bedenken en aan het verzinnen. Dat gaat bij ons vrij geleidelijk altijd. Het is nooit heel hard van nu gaan we hiermee bezig.
3: Het zit wel in je achterhoofd. Ik ben ook al wat dingetjes aan het schrijven, textueel en zo, waar ik over wil praten. Nog geen muziek gehoord.
2: Er ontstaat al een nummertje.
4: Is er een onderwerp wat je heel erg graag naar voren wil brengen?
3: Nou ja, ik ga nu gewoon door best wel wat heen. Ik ben sinds niet heel lang gewoon helemaal sober gegaan. En alcohol en niks meer. Dus daar ga je wel even doorheen. En voel je wel wat meer geruis van buitenaf en zo. En hoe je daarmee omgaat en grenzen aangeven en zo. Dus daar ben ik nu veel mee bezig.
4: Sterk thema wel.
3: Ja, thanks.
1: Ja, succes daar ook mee. Want het is op een of andere manier nog steeds voor mensen gek als iemand zegt van nee, ik hoef geen biertje.
5: Je moest dus weten.
1: Nee, ik weet het inderdaad. Ja. Ik drink zelf wel een biertje, heel graag. Maar hoe vaak je het nog wel niet terug... Hoezo wil je geen biertje? Dat is...
3: Oh, dat moet ik ook doen. Oh, zo goed. Ik denk, nee. Doe maar een colaatje.
1: Ja. Het kan zo makkelijk zijn soms.
2: Nou ja, onze nieuwe dubbelsingle gaat er over vooral toch ook?
3: Zeker. Gnawing at the Flesh met Rosa van Curselifter.
1: Ja. Ja. Die heeft ook altijd wel goede dingen om te zeggen. Heeft zij meegeschreven aan de tekst trouwens?
3: Ja, ze heeft alles gewoon. Ik heb gezegd, schrijf wat leuks als je wil. En dit is wat ze heeft gebracht. En
1: oh, vet.
4: Zit er ook een hoop talent daar?
3: Ja, enorm. Enorm. Leuke lui ook.
1: Ja, ja, zeker.
4: Dat sowieso.
1: Ja. En we gaan ze wie weet volgend seizoen nog een keertje meekrijgen. Dat zou zomaar kunnen. Nee, en we gaan eventjes natuurlijk hier om de hoek. Want we hebben Halfpop ook alweer over een maandje staan. Ik heb daar heel veel zin in.
4: Ik ook.
1: Om meerdere redenen. Dit is in ieder geval Belvedere met Good Grief Retreat.

0: Distortion.
1: Ja, dat was net Belvedere met Good Grief Retreat. Een van de bands die op Halfpop staan, waar ik heel erg naar uitkijk. En ja, ik heb even een heel klein bruggetje nog naar iets anders. Want ja, de band die zo meteen ook in het lijst staat, er zit een dame ook in.
2: Ja.
1: En op Halfpop zijn de dames best wel goed vertegenwoordigd. En komende zondag zit ik in een uitzending van een van onze collega's op Kink Distortion. Ja. En dan gaan we het hebben over de vrouwen die op Jera on Air te vinden zijn. En met name de vrouwen die on stage te vinden zijn. Omdat we eventjes gekeken hebben naar het percentage aan vrouwen wat er überhaupt als artiest daar staat.
2: Ja, dat is al jaren een ding.
1: Ja, en daar gaan wij het eventjes uitgebreid over hebben. En ook vooral over de positieve dingen eraan. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat on-air gaat zijn. En ook leuk om eventjes een collega op die manier eventjes wat langer te spreken.
2: Ja, nee, zeker. Het is altijd goed om te spreken en ook om te belichten.
1: Ja, dus een shout-out naar Nina van Best Hart voor een Vrouw. Gaat zeker even luisteren.
2: Yes, en ook shout-out naar Rides met Surrender Me. Want die zien we als opener op Halfpop. De zondag.

0: Ja, Rides met Surrender Me. Echt een heerlijke track en een heerlijke opener voor de zondag van Halfpop.
1: Jazeker. Ik heb er zin in.
0: Ik ook echt heel veel zin in. En ja, we hebben nog eventjes een heel klein stukje van de uitzending. En heren van Death to Death, super fijn dat jullie hier vanavond zijn. Maar waar kunnen we jullie eigenlijk vinden buiten de uitzending? En dan bedoel ik niet jullie adres of wat dan ook, maar
2: Doxen,
0: waar online.
2: Doxen,
3: Leeuwarden. voornamelijk Leeuwarden, nee. We zijn vooral veel bezig op Insta. Daar posten we heel veel updates en linkjes en whatever en nieuwe shows. Dus dat is gewoon Death to Death. Niks erop of eraan. Daar kun je ons vinden. We hebben Spotify, we hebben Bandcamp. Ja.
4: YouTube.
3: YouTube ook, ja, zeker. Nice. Gewoon onze naam intypen en daar zijn wij.
0: Top, dat kunnen jullie in ieder geval overal vinden. En op Bandcamp zijn er ook van jullie albums en dergelijke te koop.
3: Ja.
0: Oké, nou dat is in ieder geval heel fijn. Want ik vind dat iets heel erg belangrijks voor mensen. Dat er in ieder geval de mogelijkheid blijft bestaan om te kunnen toeren ook daarmee.
3: Ja, tuurlijk.
0: En ja, jullie hebben al een paar shows genoemd. Maar wat is de absolute show waar mensen naartoe moeten gaan om jullie te gaan zien?
3: Ja, eigenlijk gewoon alles. Nee, ik ben heel excited voor een show in september met Bone Ripper en Lies. Dat is in Groningen in Simplon. Nice. Een hele toffe show. Groningen is heel erg, in mijn ervaring, heel punk georiënteerd. Maar de shows waar ik naartoe ga. Dus ik ben heel excited om te zien wat voor lui en hoeveel lui erop afkomen.
4: Shit gaat echt kapot, hè?
3: Ja, wordt mooi. En nou ja, zoals Olaf op noemde, geloof ik 4 juli, toch?
5: 4 juli is Sierhuizen Open Air, yes. En 5 juli in Baruch, het nieuwe Baruch. Dus daar heb ik eigenlijk ook heel erg veel zin in.
2: Beelden van nieuwe Baruch zien er echt heel vet uit.
3: Heel benieuwd.
2: Ja. Ik ben er nog niet geweest. En ik hoop dat de sfeer van het oude Baruch, dat ze die ook weer in de nieuwe Baruch kunnen krijgen. Ja. Dus laat het vooral even weten.
3: En ook alle updates daarover. Insta, check het.
2: Yes.
0: Wij gaan het in ieder geval in de gaten houden. En heren, echt onwijs bedankt voor vandaag. Het was echt een eer om jullie hier bij ons te hebben.
3: Ja, bedankt dat we mochten komen. Superleuk.
0: Ja, uiteraard. En we gaan nog heel gauw door nog naar een band die ook op Jera staat. Waar ik ook heel erg naar uitkijk. En dat is Haywire. En hier is Always By My Side.

0: Distortion. Ja, dat is Haywire Always By My Side. Band die vorig jaar twee shows heeft gegeven op Revolution Calling.
1: En beide gemist. Dus ik ga op Hera, ga ik dit echt even heel hard inhalen.
0: Deze ga je ook missen. Nee.
1: Nou,
0: ik weet het niet. Nee. Ik hoop dat je die gewoon kan zien. Ik ga denk ik niet erbij zijn. Ja, nee. Het pakt mij nog niet heel erg.
1: Nou, dan moet je vooral daar niet naartoe gaan. Nee. En wij gaan heel erg gauw naar het einde van de uitzending. Waar zo yes. meteen Jera's. waar Remy's laatste kans is. Maar daarvoor ja. Jelle, heel erg bedankt voor vanavond.
0: Ja, nee, graag gedaan natuurlijk. Jij ook weer bedankt. En natuurlijk de heren van Death to Death.
2: Wij willen jullie bedanken.
3: Ja, dank jullie wel, was super vet.
0: Super tof.
1: Heel graag gedaan.
0: Graag gedaan. Tof
1: en
0: dat
1: nog belangrijker. Jannik, echt onwijs bedankt yes. weer voor het geluid vandaag. En Studio Jottem.
3: Dankjewel,
1: Jannik. En Studio Jottem, waar onder andere Remy en Theo onderdeel van zijn. Echt onwijs bedankt dat die onze uitzending weer konden maken. Wij horen jullie volgende week. Of jullie horen ons volgende week weer.
0: Yes, hoi hoi. Tot hier.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af 990 euro. Swiss Sense.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar 5 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed, Wibra.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou. NVM.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ja, het

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
4: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Kink. Kink. Distortion.

0: doe je voorraad wasmiddelen makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Tank. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: pittig. Altijd laag.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Kink. Lekker lezen op vakantie, Kessie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the looking like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl. Tot zo!
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak ook 2.

0: slot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: is zo lekker op een zonnige dag als...
1: Een ijskoffie voor mevrouw.
0: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort... zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht... bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag... kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel simolie. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Kink! Kink Distortion.